zou je beter gemaakt zien dat ik er voorheen dan zacht en zo. La animal. Ach, te lang je al doet de chart na en zacht en zo. Zo beter gemaakt, kolter, ik er voorheen. La trapped. Ach, en Van Rien, Kjol 3, Shakira. Bies je, ik er voorheen en zacht en schatje. La Burna Boy, er die die. Zo beter gemaakt je de rash en zacht en zo. Wel, via mana en is bjognach de katzai, ach, tasje ik den of geheelentak in einer. Ernjouw ik, shut je delen, la eend in LA, ik heb er hoogter.